is mijn hern. Kiss en zo, pipapo, ik zees aan in een blik. Doe ook dat, laat me koud. Thanks, ik ken den trick.